Michael, row the boat ashore for Richard John Smith. Dolbos en JC Krause met Bos in Stereo. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5 saam met my, Rudy van Deventer. Ek gaan verder met net die beste muziek, hier by stasie met die hart van goud. Steven de Sykes met Born with a Smile on My Face, Bok van Blerk, al die dubbels en die bangles in your room. Rocking Horse, I Can't Dance.

Chubby Checkers met Limbo Rock. Ek gaan verder met net die beste musiek en nou het ek vir jou The Cause I Never Loved You Anyway. Kerry Lee Halshoorkop en Nicky Nicks, I Felt at Home.

Die klanke van Mixed Emotions met Save the Last Dance for Me, as Corina met hoofletters. Is by Bosveld Stereo 107.5, musiek nou van Jordan Sparks met One Step at a Time.

Pretoria 24 saam met Johannesburg en Vereniging styg tot 21. In Mpumalanga, Mbombela 18, Ermelo 16, Imalahleni 22, Standerton 14,

Een perfecte vrijdagklanken bij Vossal Studio. Dit is Ruan Tennant en sy Hoka. Ons werk via Zuid-Afrikaanse muziek in van Robin O. Baby, you've been good to me. En wie meer pas en geskakeld, welkom. Hè? Waar was je geweest, Jochens? Weer gemis.

6 en schakel bij Boshaal 107.5, dus laat mij lach. En dit is die muziek van Natasha, je paars, net zo ik kan. Zien als bederf jou, nee, draai gunstelingen van jou. Hier is daar een grote, dit is de Bos, Bruce Springsteen. Hier is Born the USA.

Charliesberg en haar Romeo. Nou speel ons laaste ene vir die uur. Dit is nou sweet en lastige ou Little Willy. En hier is die nuusbeftrekke hier by Boshals 107.5. Gaan het goed.

0: Sien jy, ek het jou gesê, hier is een lastige ou Little Willie. Dit is da sweet. Blijf skakel hier by Bosheld vir die jongste nieuwshoofdrekke.
1: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons. Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgever?
3: Frans, moet nie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
2: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
3: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
2: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreaniteite van my. Hoe kontak ek hom?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
4: Kasper Kreer Finansiële Beplanners is een gemagtigde FTV.
5: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou een vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte producte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleendhede. Ons bakkeryse brood en rolletjies is ooral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-476. Vleiskor, meer is net vleis.
6: Hart!

Zet, Willa Susie van die 70er jare, ne? Ritter vergepaard, gewees sirene. She's in love with you. Voor Susie, daar een van Reine Velvet en Byron Mini. Nommers dat. Het is Susie gaan op en daar op Facebook, sy is besig, waar sy doen aan ding. Musiek van Danny Smoke vir jou.

en ure jou te seer maak. Jou nieuwe liefde is een bijzaak, en jou trane nie meer droog raak. Pak jou hoed en jou rugzak.

0: Sondag het daar jaar nee, groot gewees op die televisie. So waar kom LA Law vandaan? Waar kom A-Team vandaan? Waar kom A-Wolf vandaan? Nee, Magnum P.I.
1: Shh, ek kyk my story.
2: Is jy ons wenner van die TV Goues competitie?
0: Louis van der Westhuizen.
2: Bly ingeskakel vir die volgende episode van die TV Goues competitie. Net hier op Bosveld Stereo. Moet dit nie misloop nie.
0: Baie geluk met jou R1000, Louis van der Westhuizen. Met die complimente van ons borg Kasper Kreer Finansiële Beplanners. Geniet elke cent van jou R1000. Jy het hard gewerk hoor. Ons het gaan loer na jou raam. Jy het goed ingeskryf vir hierdie competitie. Luister, dankie vir allemaal wat deelgeneem het aan die TV Goues competitie en hierdie weekse Magnum PI. Ek het wel vir jou die splinter nieuwe leidraad. So hierdie ene is dan nou geldig tot volgende week vrijdag, wanneer ons 11:30 weer een wenner bekend maak. Luister nou mooi, nee.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues competitie, geborg deur Kasper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: So vir die volgende R1000 064-115-2281 en dit doen ons volgende vrijdag 11:30. Weer een keer Louis van der Westhuizen, geluk met jou R1000 met die complimente van Kasper Kreer Finansiële Beplanners.

vinnig hier invlie, want wat nou van Billy Joel's All About Soul geword het, weet ek nie, maar hier is hy nou.

0: Pieter Strydom, ek is daar. Ek is bly dat ek en jy hier eens saam kon geniet, want hy het net nou amper so ontydig hier ingeglip. Die tyd is nou 11:45 by Bosveld Stereo. Dit word aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

en een Suid, dis Diepkloof Wisselaar. Randburg Malibongwe Railaan verkeersligte is buite werking by November 1 snelweg. Pretoria Roger Dyson by Voortrekker ook verkeersligte buite werking. Selfde in Pretoria R21 Nelson Mandela Railaan by Elephantweg of Olifantweg as jy wil. Dan in Pretoria ook by SK Ampaglele Railaan noordelike rigting, daar is druk verkeer nader aan Mootstraat. Voeg asseblief die nodige reistyd by, wees ekstra geduldig en laat weet op die WhatsApp lyn by 064-115-2281. Sommige musiek kom op die speellys, dan raak ek sommer opgewonde, want dit is so lekker om daarna te luister, maar nie net dit nie, dit is my ongelooflik lekker om dit met jou te deel. Soos hierdie sprekende voorbeeld van The Rubettes, Sugar Baby Love.

Demi Lee Moore by Bosveld Stereo met daai gevoel, daai vrydag gevoel. In hierdie geval, nou in elk geval. Creedence Clearwater Revival maak enige vrydag beter met I Heard It Through the Grapevine.

Engelbert Humperdinck by Boswell, jou gunstelingstasie. I can never let you go. Ek het 2000 slanke nou van Freya Ridings. Ek was so bly toe ek gesien het. Hierdie een is deel van die speellys. So lekker om na hierdie musiek van haar te luister. 2000 slanke van Freya Ridings Castles.

one is one. One and one is one. Volgens mij is 1-1-1-11. Dit is Medicine Aid, dat is duidelijk alles. Dan is Alvier Lemay met Onvergeetbaar geweest en ook Karin Kater met He Will Be Mine. Zeer dankie aan Jean-Rivera Geselskap, collega, veilig geweest. Van hij

Seduce Me Tonight. Uit die film Flashdance Cycle weer gewees. En dan wil ek net weet, ek het nog nie eers vanochtend een foto van een vuurkie gekry en ek hoor nie, daar is vuurkies aan die gang. So, dit is weer bykie koelerig buiten, so ek neem aan, mense is maar by die binnenbraaie bezig. Hier is Gina G met OA, just a little bit. Goeienavond vir my, Tenet.

Wat is een ons onder Creedence Clearwater Revival, ne? Met de Midnight Special. Natasha Lee, vat mij en dans met mij. Dat is Naviklanker.

Al die pad uit Australië uit, dit was Delta Goodrum, Lost Without You. Die muziek hou nie op nie en dit is vrijdag aand, so ons beweeg vinnig voort. Demus Rousseau, When I Am a Kid.

Daniel Boone se baie kinde Sunshine Lover vir het Kali met Baiekie, nuwe Afrikaanse klanke by Bosveld, en dan ook Soul Asylum, Runaway Train. Ons het twee snitte, dan is het weer tyd, en dit is twee grootes, Carrie Underwood, tydelik, a country koningin. Sy het ook een van die oorspronklike Idols programme gewen, wat haar loopbaan geloods het, sedertdien bekendheid verwerf as een van country se grootste sterre. Ek het vir jou Denim en Rhinestones van Carrie Underwood en dan Dani Botha met Die Lewe.

Jacqueline Richter, wat die dames daar aanspreek met Hey Adrianus, James Bay voor het, Give Me A Reason. Wonder wat het van hom geword, ek het nogal van James Bay se muziek gehoor, langklaas iets niets gehoor. Thomas Rhett en Tucker Whitmore, country klanke, en hierdie is die Small Town Girls.

The Supremes met sekerlik een van die grootste treffers in musiekgeskiedenis. Stop in the Name of Love voor Thomas Rhett, Tucker Whitmore, lekker country klanke en Small Town Girls. Ek het weer die Campbells volgende en CH2. Hulle gaan vir ons sexy lyfie doen.

Geraldine Skulls met Sommer. Voor het baie bekend, Bo Anderson en Bernie Paul, real good feeling. Wel, ek het een goeie gevoel oor hierdie dag, nee. Ek is reg vir hierdie saterdag, ek dink het is, het gaan een bykie een koeler een wees, maar ons staan so op die randjie van heerlijke lente en die somer is amper hier, so hy klop al aan die deur. Banners is volgende, somebody, someone to you, moet ek eerder sê. Ek het ook Maria, I'm on fire, en ons maak dit 3 in 'n ry. Ek eindig om vir jou met Jean Boucher en Wegloper.

Die eie soortige klank van Afrikaanse gunsteling rocker, dit was natuurlik Jean Boucher met Wegloper. Voor het ook plaaslike klanke, alhoewel 'n paar dekades terug, Maria, I'm on Fire, en die banners wat ons die drie in rij begin het met Somebody to You. Dit is 25 minute voor 1 hier by Bosveld Stereo, amper tyd vir my om te groet. John is al reeds hier so, hy gaan jou deurvat tot en met 5 uur vanoggend. Jy nog lekker geselskap hou vir die volgende 4 uur ook. Ek het vir jou share volgende met All or Nothing, High Valley Nera na country klanke, River Still Running.